zeg maar niet lukt, dus dat je haar een goed gevoel zou geven. Dus ik zou wel moeten beginnen met eigen, maar dan ergens zou ik niet meer moeten weten wat ik moet doen, waardoor ze zou kunnen.

gelijk dat ik het leven voor mezelf al achterlaat. Kan ik begrijpen, kan ik verstaan? Ik blijf mijn leven doorleven en ik blijf altijd doorgaan. Aan mijn spoken en demonen waar ik eerder over sprak. Ik kijk naar hen toe en ik zeg, yo, kijk, lach,

Die mokassins met die chevalier visje. Ik heb het wel gehad met die wannabe testers. Peter bent weter, schoenen zonder veters. Stop met zeveren, ik heb 72 levens. Nooit hard gestudeerd voor de strever. Ik heb geen dikste gevolgd om te kunnen articuleren. Er was hier